Hij zei dat How Can You Mend a Broken Heart. Hij zei dat de Bee Gees. Lekker nog zeggen, ik heb een saludo voor onze natuur, die is in sintonie, no? Toen is er nog een rieve carretera, Maria, Maria con Jackie. Een felice noche voor onze natuur. Oké, is dat The Wonder of You, is dat Elvis Presley, Elvis. Oh.

0: 88.9 Boa FM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
2: Ja, het was heel plezierig om opnieuw met de minister-president te spreken over de economische ontwikkelingen van Aruba en Nederland, maar ook over de sociale ontwikkelingen. En ja, het is heel belangrijk ook voor de Sociaal-Economische Raad van Nederland om op de hoogte te blijven van wat zich in Aruba afspeelt. Dus het was heel plezierig. We werken heel goed samen met de Sociaal-Economische Raad op Aruba. Dat doen we al jaren. Het is heel prettig om ook van de minister-president te horen hoe de situatie daar is. Maar wij hebben tussentijds op allerlei onderwerpen contact met SER Aruba. We werken als SER Nederland met de SER op Aruba, Curaçao en Sint Maarten samen. Overigens ook met de centrale dialoog op Bonaire, Stacia en Saba. En het is ontzettend belangrijk om binnen het Koninkrijk van elkaar te leren. Want je komt erachter dat vraagstukken, of het nu gaat over renewable energy, of het gaat over arbeidsmigratie, of het gaat over de verduurzaming van onze economie. Dat zijn vraagstukken waar we allemaal mee te maken hebben in Nederland, maar ook in het Caribisch gebied. En van elkaar leren, daar begint het mee. En wij willen dat de komende jaren heel graag versterken. Om een voorbeeld te geven, wij hebben in Nederland hebben wij ook de situatie dat er een vrij grote groep op minimumloon leeft. En soms ook net daaronder zit. Mensen die meerdere baantjes hebben, die moeite hebben om alle touwtjes aan elkaar te knopen. En we weten dat dat op Aruba ook is en ook op Curaçao bijvoorbeeld zo is. Nou, we kunnen dus met elkaar ook de best practices uitwisselen van hoe kun je er nou voor zorgen dat het ook voor die groep die wat kwetsbaar is en in problemen zit, het leven toch beter wordt. En dat willen wij heel graag, om dat goed met elkaar uit te wisselen. De sociale dialoog, zo noemen wij dat ook, de dialoog tussen werkgevers, vakbonden en de overheid. Nou, die dialoog, die kunnen we ook tussen de landen hebben. Want u doet dat op Aruba ook met de SER. Wij doen dat in Nederland. Maar de werkgevers, de vakbonden en de overheden kunnen dat ook in samenwerking doen. En dat willen we heel graag versterken.
3: 108.9
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
4: Boguía 88.9 Bo FM.
5: Botaribe frecuencia en 88.9 Boguía FM.

0: lo que está dipendiendo el abri es ventana fue sí ventana sino para tuvanan se quita de norte está ladrona de norte activo ladrona de norte activo y aquí nanto con luz tu cota busca tempura costan pa horta de un container se quita de un car wash está ajá tú mate a ti ya vi que papo quibre cashi otro vez quibre cashi pasina na pubaxi tin costi valor ding se quita si man pasa esa quita patata si man pasa Jaranson aparentemente el adonisha aquí a tuma lugar pero no está exponenan también se quedan en carta poco tapa para tal algo imaginan de el adronan aquí que está activo na un car wash allá na norte ok también aquí también van a di archivo nacional que tu bai tiene de ventando sushi miro sasi está un tour of algo un vehículo que está un día busi parando ney of the kiketa pero nang ta hasi usa de área aquí para tira suciedad esa aquí te para tira suciedad anto que nada vamos mira cuando sushi nang te lagando atrás hasta saco nang llenaco sushi nang venta para atrás de archivo nacional y que te gente basta cansa ahí es que se limpia caba
1: familia hasta que está fría derecho son den sintonía con Boguía. Hola.
2: Radio Boguía 88.9 te presenta avance de noticia a WO.
3: Nou ja, de korte samenvatting van het gesprek is dat het zeer openhartig was, dat het zeer informatief was en dat we de belangrijke thema's die onze landen met elkaar verbindt, hebben besproken. Dus we gingen spreken over de geschillenregeling, over de Koninkrijksconferentie die er aankomt, over het verschil tussen welvaart en welzijn, dus ook het percentage mensen wat onder die armoedegrens leeft en waar je in Aruba meer perspectief wil hebben, wat niet alleen op Aruba een uitdaging is, maar in het hele Caribisch gebied, als het gaat om ons koninkrijk. En zo hebben we verschillende onderwerpen met elkaar in een open sfeer besproken, waarbij misschien de kern was van laten we nu ook naar onze bevolkingen duidelijk maken wat de winst is van het koninkrijk. Dat heeft Aruba ervaren in die geopolitieke spanning rondom Venezuela. Toen was er ook de zichtbare winst van de paraplu van het koninkrijk. En wij moeten ook in Nederland uitdragen dat we veel baat kunnen hebben bij de kennis en de ervaring die in het westelijk gebied bestaat, dus het Caribische deel van ons koninkrijk. Dat moeten we als een waarde zien. Dat zien we in verschillende kabinetten, dus wij hebben natuurlijk op zich geen uitgesproken voorkeur voor het ene kabinet of het andere. We zien dat er gewoon hard gewerkt wordt, ook door het kabinet Eeman. We zien dat dit kabinet een minister-president heeft die binnen een paar maanden alle eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk afgaat om daar kennis te maken. Dat is ook een politiek signaal van deze regering. Daar zijn we allemaal heel positief over dat premier Jette snel naar het Caribisch deel van het Koninkrijk gegaan is. Dat is één zo'n stap die we gezet hebben om duidelijk te maken hoe belangrijk het Caribische deel van het Koninkrijk voor het hele Koninkrijk is.